spinnen dat hier op om het ik als en de giro je het jaar keer te bo miljoen. Ik gewoon aan de pende giro de menna met de menna. En dat hij bij je gaga al moet dan gaat toch aan. Punt te gewoon dat gewoon bij nog een mail. Kan haar op dat je je de giro het jaar keer je te te para. Te dan met de tanninga. Daar po niet te wonen te wonen te wonen. De te ja wel. Montain karawan te buboki e punt te gewoon dat gewoon bij nog een mail te hebben. Kata ya re re re kupa kona ata atena ni kanikina ayara na kipa fast. Face ke toa F e te ibukin face ke muam o e kona antara nipaka ubum ke nima tintin. A e te ibukin arms ke tapun nangam o kona nori apa ingore ke toa kona mea kinta te matintin na kona tapun nangam arito wana. O S e te ibukin speech o e kona anapa nipore na ki S na paro nam kakarapakao. Taking action kita orang itu tu awat makulin tu tayar orang tu awak kuah kan orang apa iya kan orang apa iya kerana tayar ni kari kita kan ni awak kuat terbunyi tu wana tu wana tu wana kan orang apa iya buat ni kan kita ni pakai kan orang itu mende tu amat makul kiroi kuah kuah terbunyi ni pakai tu wana tu wana tu wana ya kita taki kan orang tu minisi awak kuat ni pakai am kakak makuli enak orang ni kau ni dekat kau ni pakai nak orang meong tu amat.